0: want us to play your song on our radio, send your song in MP3 format to musiek@gaankruitradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaankruitradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met styl.
1: Splinter nuwe enetjie op die mark van Demi Lee Moore en Jacobus, en sy naam, probeer.

0: Bei Swakop, Lady Mooiste Mooiste See. Die Seiretuin van Eden, direk aan ons gegee.
1: Hallo julle, my naam is Marielle Spinellis.
0: Lederik sê die klip is, wat die wereld wil kom haal.
1: Ons doen het in stijl. Swakop
0: munt in vir jou strif, het my siel met my verdwaal. By Joe's Beer House in Windhoek, het my asem weggeslaan.
1: Met gaan groot radio.

ander een is ys. My lava is jou lava. Kom maak jou thuis. Welkom by my woonwa, my naweek paleis.

skuins voor die naweek. Dis hier waar ons vanaand is. Hier om die klavier saam met my Marius Brits. Kom ons maak groot en mooi muziek, omdat ons uitsien na hierdie naweek.

0: Vertrouwing is een symbool van die eeuwigheid. Dit is een uiterlijke teken van een innerlijke en geestelijke band.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog een hele onthaal wat voor. Enkel lopend. Nee, nee, nee, het sy gat gesien. Hy is nou een geringde voel.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier hy doem nie gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vat een bikkie. Geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vat een bikkie vast.

straat en vol van boerenraad. Lisa was een highlights, Adrie was een Amarok. Gezee een vrouw in een pakje is diezelfde bok. Zij zoek een beetje vroom vroom petroltrap. Zoek een beetje zoen zoen loopt zij glad. Doen het voor volk en vaderland mijn maat.

0: Owen Susak, Rankovic, Interfield.
1: Owen Susak, het de woestijn en ons keel.
0: Donderdag, vrijdag, zaterdag, partijtje zondag. Dus hoe dit werkt met die Owen Susak.
2: Dus hoe dit werkt met die Owen Susak.

een bikkie grijzer, soos dat die tyd ons word, een bikkie wijzer. Ek se getuie van jou liefde, jy is elke woord in my liefdesbriewe. Jy is my koning.

Yes, boys. Check hier die nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Is reg, sien nou.

handvol van boerenrad. Lisa was een Hilux, Adrie was een Amarok. Gesê een vrouw in een pakkie is diezelfde bok. Zij zoek een bikkie vroom vroom petrol trak. Zoek een bikkie zoen zoen loop zij glad. Doe het vir volk en vaderland my maat.